begrepen en hoe het was. Wat als er voor ons door. Klaar, ben wij aan Ben hier. Men hoe het trouw wat heb je.